0: opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer: in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: met Mariana. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Omroep het Hoge Land.

nooit gezegd, maar ik hou van mij. Ga ik toch zingen, want ik hou van mij alleen. En ik meen het echt, ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij kan ik ophouden. Ik hou van mij.

Ja, jij geeft de hel weg. Dankjewel, ver. Rot lekker op. Want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en één agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui. Het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technischexpertjansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

zitten en vertel. Ik ving het niet meer leuk, ik heb me afgemeld. En een zucht en een vloek maakt zich ongerust.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerste nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zegen de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Elke ochtend ligt er weer een nieuwe krant op de mat. In je badjas op de bank, pas 7:30 in je las. Dat de bommen gaan vallen en de wolken pakken samen. Bosbranden, oorlogen, knorrende magen.

lachen als een bok die op kroonvisite is. Als die boy door te wiet gewoon zit, bokt er wel goud in. Alle bokken stieven hoorn, schat niet min nooit zin.

0: plat. Het is jouw verjaardag die ik vergat. Ik hang niet 10 keer aan de lijn,
1: maar als het moet zal ik er zijn.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden en was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Yeah.

0: Het volgende nummer, dat is een blues. En ja, een blues is toch altijd een nummer waarover problemen gaat. En de probleem van deze blues ben dat er zit nog een knoop aan. En er zit ook geen rits in. Er zit zo'n allemaal kotje aan die gauw in toes is. En dat ben het probleem van deze blues en dat vers krijgt in Geen Medium Blues.
1: Oeja.

dat asiel. Belastest hem in jaskroeg en zat onder het wiel. Du was van old man, maar hij kwam op tiet. Baris, ik zag die oom, wat was ik dan blij. Ging ze met Noroes en keek die ogen moed. Geduldig moest ik wezen, ik haaide die snoets. Maar al gauw was toe wind, bij mij allemaal toes. Baris was het beste, maar ik ook.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team STWorks Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, nummer 1 man.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor

0: man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: Ja. Maar Esja, schelen ook.
1: Aha. Hey, doe.
0: Doe eerst die neusje even boven.
1: Onzin. Aha. Maar het geeft me niet verschilt, want schild met een mooie nooit. Aha.
2: Hey, doe. Wat is jouw dikke kut?
1: Aha. Hey, doe.
0: Wat ben je dat voor spruut?
1: Aha. Maar het geeft me niet verschilt, want schild met een

0: Morag, Dean Backs nooit gooit. Ja. Ah. Want je hebt niks verschil, want schil met een mooie nooit. Aha. Hey Doe, wanneer komt hij al bruid? Aha. Hey Doe, zo'n bril staat je nooit.
1: Nee.
0: Aha. Een maat geeft me niet verschil, maar het scheelt met een mooie zonheid. Aha. Hey Doe, even een valt gebit.
1: Aha.
0: Hem kijk, hè? Hey Doe, doe echt niet, kom ook niet meer. Aha. Een maat geeft me niet verschil, maar het scheelt met een mooie zonheid. Aha. Een leed geeft me niet verschil, maar het scheelt met een mooie zonheid. Aha.
1: Hartstikke bedankt. Yeah.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na de eerste zege op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Dit is Eems Delta in Noordoost-Groningen op FM 105.4. Op DAB+, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie.

0: coördinatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe hij op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Eems Delta. Vanaf nu ook te ontvangen in heel Noord-Groningen op DAB+.

0: Dit is Eems Delta in Noordoost-Groningen op FM 105.4. Op DAB+, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren de hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door sneltijdens stijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden.

0: slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Eems Delta. Vanaf nu ook te ontvangen in heel Noord-Groningen op DAB+.
2: Wij zijn Eems Delta.
1: Dit is Morgenlicht met Rick Lopens.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij de programma's van Omroep Eems Delta in Omroep Rogeland op de 31ste mei 2026 bij het geestelijk muziekprogramma Morgenlicht. Voor de kerkdienst van vandaag gaan we straks schakelen naar de NGK in Appingedam en daarin hoofdvoortgaan dominee Nico Dijkstruis. Ik begon vanochtend met een lied Hij heeft overwonnen en dat werd gezongen door Christiaan Verwoerd en Erik de Wit. Ja, Christiaan heeft al zijn liederen allemaal, zijn oude liederen, allemaal in een nieuw jasje gestoken. Nou, het is allemaal weer perfect. De special singers zingen voor u het lied Denk aan ons Heer Jezus.

Het vogellied is speciaal bestemd voor Duurt Westra. Duurt, je vroeg mij deze week, afgelopen week, of ik muziek had van het Urker Gemengkoor Emmanuel, onder leiding van Harmhoven. We hebben een lied voor jou, Machtige Gods, Sterke Rots.

We gaan instrumentaal toewerken naar de kerkdienst van vandaag. Deze komt vanuit de NGK in Appingenam en daarin ook voor te gaan dominee Nico Dijkstrijs. Dat gaan we doen met een instrumentale versie van het lied Prayer, en gespeeld door Jaap Kramer en Hendrik van Veen.

Welkom hier in de kerk. Fijn dat u er allemaal bent. Een speciaal hartelijk welkom voor de luisteraars van Omroep Eemsdelta. Fijn dat u bij ons bent en u mag zich met ons verbonden weten. Zometeen, na Foto met Groet, gaan we zingen uit de nieuwe psalmberijming 87... op hoge heuvels met een rijk verleden. Psalm 87 wordt ook wel de internationale van het christendom genoemd. Laten we gaan staan en een moment stil zijn voor de Heer.

Ik mag u namens die God groeten met genade en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in nauwe verbondenheid met de Heilige Geest.

0: We gaan luisteren naar de leefregels van de Heer. En daarna gaan we zingen, ook als voorbereiding op het gebed, gezang 156 uit het gereformeerd kerkboek. Heer, ik kom tot u.
1: Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is. Of iets van beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet. Want ik de Heer uw God duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten. En ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet. Want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel. Steel niet, leg over een andere geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw of zijn slaaf. Zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.

0: Zullen we bidden? Heer onze God, u bent degene die uw volk graag bij zich wilt hebben. En dat gebeurt nu allemaal tegelijk. Dat doen we door de week ook wel. Dan lezen we uit de Bijbel, dan bidden we. En dan voelen we soms uw aanwezigheid en soms voelen we die aanwezigheid ook niet. Zo eerlijk moeten we wel zijn. Met name als er heel veel gebeurt in ons leven of als er ons veel dingen dwars zitten, dan vragen we ons wel eens af waar u bent. En toch weten we, Heer, dat u er altijd bent. Ja, dat weten we met ons verstand. Maar soms raakten we ons ook aan door de Heilige Geest. En hoe dat gebeurt, dat is, dat weten we niet altijd precies. Maar soms spreekt u ons ineens weer aan. Heer, wilt u dat ook deze zondag doen? Wilt u dat ook deze dienst doen? Wilt u er alstublieft voor zorgen dat, ja, de dingen die ons hinderen, zoals wat er gebeurt met Pietje en wat er gebeurt met Jannie, Heer, dat kan ons in beslag nemen. Heer, maar toch, Heer, we willen u vragen of u verder bij ons wilt zijn in deze dienst. Geeft u ons alstublieft wat we nodig hebben. En wilt u met uw Heilige Geest in ons werken. In Jezus' naam. Amen. De kinderen, die mogen wel naar voren komen. Even kort voor jullie. Straks, hè, dan gaan de kinderen van groep 5 tot en met 8... die gaan dan even mee met de kidsclub. En wat jullie dan gaan doen, dat is dat jullie kaartjes gaan maken. Jullie gaan een aantal kaartjes maken met bijbelteksten erop. Bijbelteksten die een beetje bemoedigen, zoals dat heet. En die gaan jullie dan op de koffietafel daar leggen. En die mogen mensen hier uit de kerk mogen ze meenemen als ze dat willen. Kunnen ze die aan iemand anders weggeven bijvoorbeeld. Of voor zichzelf misschien wel houden. Hey, stel je nou eens even voor, hè, dat er hier... we kunnen hem niet zien, natuurlijk ook expres niet, dat er hier een streep is. En aan die kant hoor je erbij en aan die kant hoor je er niet bij. Waar zou je dan het liefst gaan staan? Hier, hè? Ja. Dan hoor je erbij. Ik ga er ook maar even een beetje staan dan. Ja. Gebeurt soms wel eens, hè, dat we zeggen van, ja, jij hoort er niet bij. Of jij hoort er misschien juist wel bij. Waar gebeurt dat wel eens? Waar gebeurt dat wel eens?
1: Bij een spelletje.
0: Bij een spelletje bijvoorbeeld, ja. Of op het schoolplein, hè, zeker. Ja. Vroeger, en daar gaan we straks in de Bijbel over lezen, waren er ook mensen die zeiden, hé, jullie horen er eigenlijk niet bij. He, het mooie nieuws over Jezus Christus, het evangelie, dat is eigenlijk alleen maar voor ons. Maar toen maakte de Heere God die mensen duidelijk, hoor eens, dat is helemaal niet zo. Want het goede nieuws van Jezus Christus, dat is voor iedereen. Dat is niet alleen voor jullie, dat is voor alle mensen in de kerk, dat is echt voor iedereen. Er is zelfs een meneer toen daar naartoe gekomen. Die meneer die heette Barnabas. En die meneer die zei van, die heeft ook even zo gekeken. En die zei van, oh, dit is geweldig wat hier gebeurt. Geweldig. En Barnabas die ging de mensen moed inspreken. Ging de mensen bemoedigen, zo noemen we dat ook wel. Vandaar die kaartjes die jullie gaan maken. En wij gaan daar ook over lezen, zometeen in de Bijbel. En daar gaat ook de preek over. Dan mogen de kinderen van groep 5 tot en met 8 mogen mee. En de kinderen van groep 1 tot en met 4, die kunnen weer gaan zitten. En dan gaan we uit de Bijbel lezen.

0: We lezen Handelingen 11, vers 19 tot 24. En daarna zingen we het lied De Kracht van Uw Liefde.
1: De gemeente in Antiochië. De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na de dood van Stefanus was begonnen, trokken naar Fenicië, Cyprus en Antiochië, maar verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de Joden. Enkele Cyprioten en Cyreniërs onder hen die naar Antiochië waren gereisd, maakten daar echter ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus. De hand van de Heer steunde hen, zodat veel mensen tot geloof kwamen en zich bekeerden tot de Heer. Het nieuws over hun optreden bereikte de gemeente in Jeruzalem, waar men besloot Barnabas naar Antiochië te zenden. Toen hij daar was aangekomen en zag wat God in zijn goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij lederen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer. Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man die vervuld was van de Heilige Geest. Een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen.

Na de verkondiging zingen we het lied Samen in de naam van Jezus. Dat is uit het gereformeerd kerkboek Gezang 167 en in opwekking ook 167.

Ja, broers en zussen, gemeente van onze Heer Jezus Christus en ook luisteraars van Omroep Eemsdelta. Er zijn wel eens momenten in je leven waarop alles gewoon anders loopt dan je hebt verwacht, hè? Nou ja, dat hebben we net ook wel gehoord. Er zijn dingen die wegvallen, zekerheden die verdwijnen. En wat vertrouwd was, dat wordt ineens onzeker. En het kan persoonlijk zijn, hè, met ziekte, met verlies, met verandering in je werk of in je gezin. Maar het kan ook ons als gemeente raken, hè, dat we toch krimpen. Dat er vragen zijn. En juist in zulke momenten kan de vraag opkomen, waar is God eigenlijk? Waar is hij in alles wat er hier gebeurt? Wat doet hij nog? Gaat zijn werk eigenlijk nog wel door? Die vragen zul je vast wel herkennen. Nou, vanmorgen gaan we luisteren naar een gedeelte uit Handelingen dat precies in zo'n situatie speelt. Het gaat over de gemeente in Jeruzalem die door elkaar is geschud. Er is vervolging gekomen na de dood van Stefanus. Dat kunnen we dan lezen een paar hoofdstukken ervoor in Handelingen 8. En gelovigen die zijn allemaal gevlucht en ze zijn alles kwijtgeraakt. Hun thuis, ze moesten ook hun vertrouwde gemeente achterlaten. En toch, en dat is het wonder dus, wat hier gebeurt, er begint iets nieuws. Juist door die verstrooiing gaat het evangelie verder dan ooit tevoren. En daarom is ook het opschrift boven deze preek: de geest doorbreekt de grenzen. Nou, als we beginnen met lezen, dan zien we dat de gelovigen worden verstrooid door de vervolging. Het is net zo'n paardenbloem waar je dan met al die zaadjes waar je dan tegenaan blaast. Het gaat alle kanten op. Nou, zo is dat daar ook. En dat is niet omdat ze dat zelf willen. Dat is omdat het moet. En dan vluchten ze naar plaatsen die worden genoemd: Fenicië, Cyprus, Antiochië. En dat lijkt op het eerste gezicht natuurlijk alleen maar verlies. Want ja, hun gemeente valt uiteen, hun veiligheid valt weg, toekomst is onzeker. Maar kijk dan eens even wat er gebeurt. Want ze nemen iets mee. Ja, niet hun bezit natuurlijk en hun status, want daar was allebei weinig van over. Maar ze nemen het evangelie van Jezus Christus mee. Waar ze komen, spreken ze erover. En dat deden ze eerst alleen onder de Joden. Maar daarna, en dat is beslissend, beginnen sommigen ook te spreken tot Grieken, heidenen. Mensen die het tot nu toe eigenlijk buiten

van God. Wat mensen als een ramp ervaren, dat gebruikt God als een doorbraak. Het lijkt op achteruitgang, maar het wordt vooruitgang. Het voelt als verlies, maar het wordt vrucht. En dat is voor ons misschien wel een beetje confronterend, want wij denken vaak anders. En wij houden stabiliteit van overzicht, controle. Maar God is niet gebonden aan onze structuren. Soms gebruikt hij iets heel anders, het onverwachte. Soms zet hij ons in beweging door omstandigheden die wij nooit zelf hadden gekozen. En dat herken je misschien wel, hè, dat je achteraf zegt, ja, dat had ik eigenlijk nooit zo gewild, maar God die heeft het wel gebruikt. En dat geldt persoonlijk, het geldt ook voor ons als gemeente. Hè? Misschien zien we dingen veranderen, misschien zien we dat het anders wordt dan vroeger. Het wordt minder vanzelfsprekend, allemaal. Maar zou het kunnen, luister goed, zou het kunnen dat God juist daarin bezig is om ons, ja, misschien wel opnieuw in te richten. Om ons opnieuw te sturen. En dat we dan niet naar binnen, maar ook wat meer naar buiten zijn gegaan. Dat is gebeurd in ons Bijbelgedeelte. Het lijkt alsof de gemeente kleiner wordt, maar dat gebeurt niet. Ze wordt juist groter. Het evangelie breekt door grenzen heen. Ja, en dan komt er een bepaalde vraag wel dichtbij. Waar zijn vandaag de grenzen waar wij misschien niet overheen gaan? Zijn er misschien mensen die we niet zien? Zijn er groepen die misschien wel buiten beeld blijven? Jonge mensen die afhaken en wij weten eigenlijk helemaal niet zo goed hoe we ze moeten bereiken. Mensen van een andere achtergrond, cultureel, sociaal, geestelijk. En we krijgen er maar een beetje moeilijk contact mee. En dan zegt de Geest van God, blijf daar niet voor staan. Want het evangelie is niet voor een kleine kring. Niet voor één soort mensen. Ook niet voor ons soort mensen. Maar het evangelie is juist voor de wereld. En soms, ja, soms, dan gebruikt God moeilijke omstandigheden om ons dat opnieuw te laten zien. Nou, dan verschuift het beeld. Jeruzalem. In Jeruzalem hoort men wat er in Antiochië gebeurt. Hé, er komen daar mensen tot geloof. Er ontstaat daar iets nieuws. Dat hebben we eigenlijk nog nooit eerder zo gezien. Ja, en wat doen ze? Ze sturen iemand. En niet om het meteen te corrigeren. Niet om het stil te leggen of zo. Maar om te kijken. Om eens te onderscheiden. En dat is Barnabas. Nou, Barnabas komt daaraan in Antiochië. En hij ziet wat God doet. En wat is zijn reactie? Hé, wat is dit nu? Ze doen het niet zoals wij. Nee. Blijdschap. Hij verheugt zich. Hij herkent het werk van God. Ook al ziet het er anders uit dan hij is gewend. En hij doet nog iets. Hij bemoedigt de mensen. Hij spoorde iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer. Staat in vers 23. En dat is zo belangrijk, hè? Barnabas die komt niet om zichzelf centraal te stellen of om alles naar zijn hand te zetten of wat dan ook. Nee, hij komt juist om te versterken wat God is begonnen. Hij is een bruggenbouwer. En dat hebben wij vandaag toch ook heel hard nodig. Want het gebeurt zo gemakkelijk dat we kritisch worden. Dat we wantrouwend kijken naar wat anders is. En dat we dan denken van ja, is dit wel goed? Hoort dit wel zo? Barnabas leert ons hier een andere houding. Hij kijkt eerst, waar is God aan het werk? En als hij dat ziet, dan sluit hij zich daarbij aan. Ja, en dat vraagt natuurlijk wel geestelijk inzicht. Dat vraagt ook nederigheid, dat vraagt ook liefde. En dat is ook een vraag voor ons allemaal. Zijn wij mensen die opbouwen? Of zijn we mensen die afbreken? In de gemeente, in gesprekken,
ook in hoe we

naar anderen kijken? Hoe kijk je bijvoorbeeld naar anderen in de kerk? Hoe kijk je naar nieuwe vormen, nieuwe geluiden? Zijn we snel met ons oordeel? Of zoeken we naar wat God doet? Nou, Barnabas die kiest ervoor om te bemoedigen. En dat is geen oppervlakkige bemoediging, hè? Zo van, goed bezig hier zo. Nee. Hij zegt, blijf bij de Heer. Hou vast, laat je niet losmaken. Dat, hè? Dat is echte bemoediging. Dat is ook geestelijke zorg. En wat zou het mooi zijn als er hier in onze gemeente veel Barnabassen zijn. Mensen die zien, mensen die luisteren. Ja, dat eerst, luisteren en zien. En mensen die vervolgens verbinden. Anderen dichter bij de Heer brengen. Ja, en misschien ben jij wel zo iemand, hè? Misschien vraagt God dat ook wel van jou. En natuurlijk, niet iedereen hoeft vooraan te staan. Niet iedereen hoeft leiding te geven in de gemeente. Maar iedereen kan wel bemoedigen met een woord, een gebed. Met een luisterend oor. Soms is dat namelijk precies wat iemand nodig heeft om te blijven bij God. Nou, dan lezen we in vers 24, het laatste vers, dan lezen we een hele korte, maar ook een hele diepe typering van Barnabas. Er staat dit. Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man die vervuld was van de Heilige Geest. Dat is ook de kern. Want waarom kon Barnabas nou eigenlijk doen wat hij deed? Waarom kon hij onderscheiden, bemoedigen en verbinden? Dat was omdat zijn leven wortels had. Zijn leven was geworteld in de geest van God. He, vervuld met de Heilige Geest, staat daar. Dat betekent dat hij niet geleid is door zichzelf. Dat betekent ook niet dat hij gedreven is door allemaal eigenbelang. Maar dat hij open staat voor de leiding van God. Ja, en diep gelovig, vol van vertrouwen. Ook als hij niet alles overziet. Ook als het anders loopt dan verwacht. En daar ligt eigenlijk de diepste les van deze tekst. Uiteindelijk gaat het niet om strategie, organisatie, menselijke kracht. Ja, niet dat dat niet belangrijk is, hè? Niet dat we dat direct overboord moeten kieperen. Helemaal niet. Maar het gaat om een leven dat vervuld is van de geest van God. En dat geldt voor mensen die in de kerk op een bepaalde manier geestelijk de leiding hebben. Voor ambtsdragers. Maar het geldt ook voor ieder gemeentelid. Zonder de geest blijft alles oppervlakkig. Zonder geloof kun je veel organiseren, maar is het toch onzeker. Waar de geest werkt, daar gebeurt iets anders. Daar komt liefde, daar komt moed, daar komt ook wijsheid. Daar komt ook volharding. Ja, en misschien vraag je je wel af van, hoe ziet dat er nou eigenlijk uit? Zo'n leven vol van de geest. Dat is niet in de eerste plaats heel spectaculair. Dat kan ik er alvast bij zeggen. Dat is het hier in Handelingen 11 eigenlijk ook niet. Maar in het gewone leven. Je kunt het zien, horen moet ik zeggen, in hoe je spreekt. In hoe je reageert. Je kunt het ook zien in hoe je bepaalde keuzes maakt. En ook in hoe je bidt. Dat je dicht bij God leeft. Dat je in de Bijbel leest, ja. En dat ook laat zien in je dagelijkse leven. En dat begint niet met hele grote daden, hè. Nee. Het begint heel klein. Het begint met kleine stappen. Dat je tijd neemt voor God. Dat je hem zoekt. En ja, dat je hem vertrouwt. Ook als je vragen hebt, hè. Het betekent ook soms volhouden. Dat je blijft vertrouwen. Ook als je veel hebt meegemaakt, ook als je teleurstellingen kent of hebt gekend in je leven.
vol van geloof. Dat is, je vertrouwt je leven toe aan God en je doet dat telkens opnieuw. En dan gebeurt er wel iets bijzonders. Dat gebeurt hier al in deze geschiedenis. Er staat aan het eind, een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen. Waar mensen leven uit de geest, waar mensen leven uit geloof, daar werkt God door, hè? En dat is niet altijd zichtbaar. Dat is lang ook niet altijd groot. Maar het is wel echt. God bouwt zijn gemeente. Ja, Handelingen 11, dat laat ons een beweging zien. Het gaat van Jeruzalem naar Antiochië en nog wel andere plaatsen. Het gaat van vervolging naar groei. Het gaat van grenzen naar doorbraak. En midden in die beweging werkt de geest van God. En hij gebruikt gewone mensen, hoor. Mensen die soms moeten vluchten. Mensen zoals Barnabas. Mensen zoals jij en ik. En hij stelt ons ook de vraag, durven we daarin ook mee te gaan? Mee te gaan in zijn beweging. Durven, en soms kan dat betekenen dat je, ja, dat je misschien eens los moet komen van wat jij vasthoudt. Durf je te zien wat hij doet, ook buiten onze verwachting. En durven wij bemoedigers te zijn? Ja, misschien wel gewoon richting je kinderen of richting je kleinkinderen. Misschien ook in de gemeente of bij je buren of in de buurt. Durven we te leven uit de geest en uit geloof? En misschien zijn er muren, hè, in ons hart. En misschien zijn er ook wel grenzen binnen onze gemeente. Ja. De geest van God is sterker, hoor. Hij doorbreekt de grenzen. Hij opent wegen. En hij brengt mensen ook samen. Ten slotte, daarom ook, onderzoek jezelf maar, hè. Dat is ook een vraag die gesteld wordt in de week voor de viering van het heilig avondmaal. Volgende week hopen we het heilig avondmaal weer te vieren. Dat zal een feestelijke dienst worden, want eerst doen doopleden, zeg maar. Ja, drie meiden vind ik zo. Maar goed, drie dames, die doen dan belijdenis van het geloof. En daarna mogen zij ook meteen het heilig avondmaal meevieren. En ja, we hebben het daar echt over gehad, ook tijdens catechisatie. Wat de koppeling is tussen openbare geloofsbelijdenis en dat je het heilig avondmaal mee mag vieren. En dat het best wel een moment is. En dat je jezelf daarvoor ook onderzoekt. He, dat staat ook echt in dat formulier. Ook vragen als ja, waar houd ik aan vast? Zijn er bepaalde zonden waar ik aan vasthoud? Of sluit ik af? En dat je mag bidden om de werking van de Heilige Geest. Dat je het geloof mag zoeken. En dat is niet oppervlakkig of zo, maar dat is best wel diep. En dat je beschikbaar bent. Misschien als iemand die gaat. Misschien wel als iemand die bemoedigt. Of als iemand die bidt. Laat in ieder geval niemand zeggen, ik heb geen plaats. Want in het werk van God heeft iedereen een plaats. Iedereen. Ook als je denkt, ik ben vast en zeker overgeslagen. Nee, helemaal niet. Echt niet. Het heilig avondmaal, volgende week, zo de Heer wil. Kijk dan ook. Kijk, het lichaam voor jou gebroken. Kijk, dat bloed vergoten voor jou. En we krijgen de Heilige Geest, als degene die ons helpt bij het geloven en degene die ons vult van Jezus Christus. Amen.

Laten wij samen hardop het gebed bidden dat de Heer Jezus ons zelf heeft geleerd. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten we samen zingen uit het liedboek Gezang 342 als geloofsbelijdenis: in God de Vader op zijn troon. En natuurlijk ook in Jezus Christus en in de Heilige Geest geloven wij. En laten wij dat staande doen.

Voordat we naar de collecten gaan, even kijken waar ze voor zijn bestemd. Dat staat, ja, voor de kerk en voor de kosten van het kerkverband. Even één ding, er was afgelopen donderdagavond hier in de kerk was er een avond voor vrijwilligers. Dat was heel mooi. Er zijn heel veel vrijwilligers hier in de kerk. Hè? Vaak zien we dat gewoon niet. Vrijwilligers, dat ben je natuurlijk als je ambtsdrager bent. Maar ook als je koster bent. Als je bijvoorbeeld zorgt voor de glaasjes water hier die mij altijd heel erg verkwikken. Maar ook bijvoorbeeld de organist, de muziekgroep, alles bij elkaar. En mensen die gewoon, ja, op hun manier, die visitekaartjes zijn hier van onze gemeente. Afgelopen donderdag, er werd ook iets, er zijn ook rozen daar. En er was ook nog iets, een soort, oh ja, ja, dat. Misschien kun je hem ietsje hoger houden, want dan kunnen mensen het zien. Voor mensen die dat, die er toen niet konden zijn, die mogen dat toch even meenemen. Ja, dat is het dus. En dat ligt ook daar, achter in de kerk. Dus dan kun je na het koffie drinken. Zeg je? Oh, er zijn er nog maar een paar van. Oh, dan moet je snel wezen. Oké, okay. Ja, zeker. Ja, oké, okay. Ja, dus goed. En daarom leek het ons leuk om, of mooi bedoel ik, om aan het einde van het lied, of aan het einde van de dienst, een lied te zingen dat erover gaat. En dat is opwekking 767. Dat is het lied Familie. Want wij vormen samen als kerkgemeente ook een familie van mensen die elkaar zelf niet zouden hebben uitgezocht. En soms ben je misschien wel familie van iemand die hier zit in de kerk. Maar goed, in ieder geval, voor God vormen wij een familie. Dat lied gaan we zingen na de collecte. En dat is ook het laatste lied dat we zullen gaan zingen.

Ja, en wat mooi dat de zon dan net doorbreekt als we dat zingen. Dat was vast. Ik was vast niet de enige die dat opviel. Oké. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de verbondenheid met de Heilige Geest, die zij met u allemaal.

In aansluiting op de kerkdienst draaide voor de Eekluut het God zij met ons en het werd uitgevoerd door de Christelijk Mannenkoor Looft den Heere. Diebere Heer, vat mijn hand. Glorieklokken 296a. Dat wordt vertolkt door Paul en Sabine Veenstra.

Het volgende lied wordt vertolkt door Mannenzang aan Katwijk, uit Katwijk aan Zee van de CD. Blijf bij mij, Heer, want de avond is nabij. Johannes de Lied, Johannes de Heer, 569, de versen 1, 2 en 3.

We zijn bijna aan het einde gekomen van het gisteren muziekprogramma Morgen Leer van Omroep Eems Delta in Omroep het Hogeland. Van deze uitzending van Morgenlicht. Aan deze uitzending werd mede NGK en Appingedam dominee Nico Dijksterhuis. Hij was de voorganger in deze dienst. Mijn naam is Rick Lalkens. Ik verzorgde voor u de techniek, presentatie en samenstelling van dit programma. In principe hebben we vorige week de baptistengemeente Haaflicht hier in Delfzijl. Alleen je moet nog even nader overleggen. Ik heb al even contact gehad met de dominee. En volgens de dominee was dat geen probleem. Maar dat hoort u volgende week. We gaan afsluiten met een instrumentale versie van het lied Er gaat door alle landen. Gespeeld door Jaap Kramer en Hendrik van Veen. We wensen u allemaal, voor zover dat mogelijk is, nog een hele goede zondag.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dan met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo grote als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island, in de buurt van Boston, met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met wat onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoofd.nl.

0: Ongeland.nl.
1: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
2: Technisch expert Jansen,
1: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
5: Omroep het Hoge Land.

狠，那个更宠人，是谁狠？Dat ik vloek en ik brand. Ze zeggen dat ik er geen liefde kreeg.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. De 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. Meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Hier vanmiddag, tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De vierde editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim 300.000 euro. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch Expert Jansen.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

mooi dicht bij mij. Lop me die beschaam. Doe huis niet bang wezen. Is veilig in mijn huis. Neem me je vertrouwen. Ik ben er even die. Lop me soms gewoon wammel. Dat proost zo lekker bij.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond, hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De vierde editie van de Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim 300.000 euro. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is één dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen, dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: op het Hoge Land.
1: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
2: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
3: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen,
4: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

voor wie je mij verlaat. Zeg het mij, het wordt me te benauwd. Zeg van wie je houdt, je je hart hebt toevertrouwd. Wie breekt onze sterke band? Dooft het vuur dat zachtjes brandt. Rook is weg, nu nog het mistgordijn. Zeg me.

schreef ik mijn lotje verdiep. Maar het is nooit te loor en oud die ook daarom denkt. Maar gewoon over mijn lijf te verdiep. Maar boek.

lopen gingen, dat er ook bij. Dat mocht je alles zo groot zijn, iets met mega boek gewoon onvoorstelbaar. En oindeloos en iets met giga, maar ook groots. Nog zo'n woord dat niet gevuild maar beschreven kan.

schreef ik omdat je verdiept. Omringd is nooit te down, ook al bewaar je dat nou. Maar op de vroeg waar het betekent voor mij. Waar ik nooit wat te zeggen, hoe kan ik dit toch uitleggen? Ik gaf niet moois, maar ook zware tip. En bleef toch nog bestaan.

schreef ik nu wat je verdient. Mama schoon lukt het niet. Nog nooit schreef ik nu wat je verdient. Misschien lukt het niet, ooit nog.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Wannick Zampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vepende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

best lukken. Het leupt uit u de klauw. Kamerad uit het Waldeur. Hoe deur als ik bezaad. Ik zie, ik kan het niet vergeten. En ik zie, je waar ik absoluut goed had.

weet nog goed als de dag van gisteren. Het bericht wat ik van je kreeg. Ik had nog hoop dat het goed zou komen. Tot het ongeneesbaar bleek. En wat moet je dan? Wat zeg je dan? Als je het leven met de dood niet meer rijmen kan. Wat moet je dan? Shit. Wat weet ik daar nou van?

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: TechnischExpertJansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn twee deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. Vijf anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon. Landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: Mariana. Technisch expert
4: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Eerst was er veen en alles onbegon boor. Het land was jompig en geen mens gedij kon er woon. Toen kwam de tijd

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar liefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land. Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Marnik Zampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakte in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud.

0: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11 te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
1: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
2: Omroep Het Hoge Land.

0: En goedenavond iedereen. Het is zondag 31 mei. Last. En we gaan weer los. Mike, het is tijd voor zomerrits.
1: Ja, het is ook zomers weer, dus dat is ook lekker, hè?
0: Het is ongelooflijk heerlijk weer.
1: We waren op weg in de auto hier naartoe en we dachten, nou, als we nou nog even in de tuin konden zitten, was ook nog wel even lekker geweest.
0: Ja, ik was nog even bij de paarden zo straks. En dan loop je lekker door het land heen, bij de paardjes. En geen mensen om je heen. Ja, later wel, de kinderen weer. Maar dan loop je daar zo rond en denk je van, jeetje, heerlijk.
1: Ja,
0: hier blijf ik gewoon.
1: Niet te warm.
0: Niet te warm, heerlijk zonnetje, klein windje erbij.
1: Ik hoefde een klein windje.
0: Een klein briesje.
1: Door jouw golvende
0: haren. Maar goed, zomerhits, Mike.
1: Ja. Nou, dat is niet zo moeilijk. Er zijn genoeg zomerritjes.
0: Ja, er zijn genoeg zomerritjes. En het weer is lekker. Het is, komt toch weer toevallig heel goed uit.
1: Ja.
0: Het is wel heel lullig. Wij zomerritjes doen het buiten spoelt het van de regen. Dat is ook niks.
1: Ja, nou, dan kan je in ieder geval nog een beetje in de sfeer komen van de zomer.
0: Maar dat is niet nodig.
1: Ja. Dus ik denk dat mensen ook thuis zitten, de radio aan. Ons op de radio natuurlijk.
0: Uiteraard.
1: En lekker aan het barbecue zijn.
0: Ja, toch? Lekker barbecue, ja.
1: Lekker barbecue.
0: Speklapjes erop. Boel lekker in de fik.
1: Ja.
0: Ja. Hé, ons eerste nummertje. Die is, vind ik wel echt zomers.
1: Ja, want het is echt zomerhits. Dus ja.
0: Maar deze is echt heel zomers. Hij is opgenomen op Ibiza. Hij is van Wem. Het is nummer 1 Club.

0: Tropicana. Het was wel een hele aparte clip toen. Eigenlijk wel, was vooruitstrevend. Speelde heel veel mee die later ook allemaal zelf eigen muziek gingen maken. Percy en Shirley en zo, die kwamen ervoor. Wat leuke ervan is, van dit clipje, Louis Capaldi, die heeft een poosje geleden, een paar jaar geleden alweer, heeft hij ook een nummertje uitgebracht.
1: Ja, en
0: heeft die clip helemaal nagedaan.
1: Klopt.
0: Maar dan op zijn eigen manier een beetje. Maar dezelfde acteurs er nog weer bij, hier en daar, waar hij ze kon vinden. En die vond ik wel heel leuk.
1: Niet de summer body van...
0: Hij had niet echt een summer body, maar...
1: hij deed het wel leuk, ja.
0: Hij deed het wel heel leuk, ja. Dus, nou, hier komt Tiano. Dit is Wham en Club Tropicana.

0: Ja, dat was DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince in Summertime.
1: Heerlijk. Ja, dat is wel mijn ultieme zomerhit.
0: Is dat jouw ultieme zomerhit?
1: Ja, vind ik wel. Als die in de radio draait, dan...
0: Krijg je helemaal de summer vibes.
1: Ja, dan zie je mensen
0: Zag je jezelf al op het strand liggen?
1: Nou, zoiets, barbecueetje.
0: Ja, zo'n cocktailtje erbij, biertje, rietje erin, parapluutje, het hele spulletje.
1: Ja, alles bij elkaar, ja.
0: Voetjes in het water.
1: Oh, dat is helemaal lekker.
0: Dat is helemaal lekker.
1: Ja, eigenlijk strand vind ik, dat zand vind ik niet zo lekker tussen je tenen. Dan
0: er zijn ook van die kiezelstranden, Mike.
1: Ja, maar dat ligt er niet zo lekker.
0: Hey, moet je van die sedaaltjes aan. Hè?
1: Nee, maar met zwembad vind ik toch wel wat lekkers, denk ik.
0: Nee, maar doe maar. Met lekker weer is alles leuk, hoor. En over lekker weer gesproken, dat is er nog steeds buiten. Heerlijk. Gisteren ook, trouwens. Ik zat even een beetje door Facebook heen te scrollen. En ik zag Graspop voorbij komen met Henk Wijngaard. Die hadden het natuurlijk ook vreselijk getroffen gisteravond, hè? Met het weer.
1: Ja.
0: Op het festival.
1: Het zit overdekt, toch?
0: Ja, het is wel in de tent, maar dan nog. Er is ook heel veel buiten, hè?
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Ja, een hele grote bar, paraplu-bar zo buiten. En allerlei andere dingen.
1: Ja.
0: En natuurlijk even lekker buiten zijn. Biertje drinken, een beetje praten met iedereen. Dus wat dat betreft, ideaal weer.
1: Ja, zeker. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat het was allemaal regen en al die modder. En vreselijk. Rijplaten en... Dan moet je wel mooi weer, hè?
0: Ja,
1: toch?
0: Dat is lekker.
1: Ja, er komt een kermisuskut nog, Roggeldijs komt nog.
0: Ja. Dus nu kermis in het Huizen volgens mij.
1: Klopt, ja. Ja, ik was toevallig vanochtend in het Huizen. En toen zag ik ze weer. Dat was de laatste dag vandaag volgens mij.
0: Oké. Okay. Dus vanavond nog. Vanavond kan iedereen even in de autoscooter. In de
1: hurrygurry. Die autoscooter, ik zag wel zo'n Calippo. En zo'n bankje die je zo ronddraait.
0: Ja, je zag jezelf al gaan.
1: Ja, dat vind ik wel leuk. Ja,
0: ik niet meer zo, hoor. Vroeger wel, maar tegenwoordig niet meer zo. Kan buikje niet meer doen.
1: Nee,
0: gaat buikje niet meer doen. Goed, terug naar muziek. Je hoorde dus DJ Jesse Jeff. Het volgende nummertje is... die mag jij uitspreken, Mike.
1: Gowanus.
0: Oh, Gowanus. Ik dacht, daar staat Jannes of zo, maar dat is Gowanus.
1: Nee. Heeft Jannes wel een zomerritje gemaakt? Weet ik eigenlijk niet.
0: Geen idee. Van mij kun je als de muziek wel een beetje in de zomer draaien.
1: Ja, dit is de Colombiaanse Jannes.
0: Oh, dit is de Colombiaanse. Nou, samen met benieuwen. We gaan daar naar luisteren. Ja, dit is La Camisa Negra.

0: En dat was een coma met de Lambada.
1: Ja, daar heb ik wel... hoe noem je dat? Herinneringen aan.
0: Heb jij herinneringen? Ja, ik ben heel benieuwd wat jouw herinneringen...
1: Oh, moet ik dat ook nog vertellen? Ja,
0: nou,
1: ook
0: ik ben wel benieuwd.
1: Ik was nog vrij jong en ik zat op judo in Middelstum. En met mijn kameraad. En toen hadden we feestavonds in Middelstum ergens. Dat was van de club. Disco, weet je wel. Beetje zo'n kinderdisco.
0: Ja.
1: En mijn kameraad die kon dan de Lambada dansen. En dus dan gingen we dat allemaal leren. Zo met je voetjes. Ja, echt leuk. Ja.
2: Ik zie het al helemaal voor.
1: Ja, kleine Mike.
0: Kun je het nog? Doe eens.
1: Nee. Ik zou niet eens meer weten wat we deden en hoe het ging.
0: Maar dat andere. Ik val van de ene verbazing in de andere. Maar jij hebt op judo gezeten.
1: Ja, zeker.
0: Judo. Kun je dat nog dan?
1: Ja, dat kan ik nog wel.
0: Dat kan je wel. Je kan niet met de Lambada dansen.
1: Nee, Lambada. Ja. Nee, ik ben niet zo'n danser, maar daar hebben we het al een keer over gehad. Hè? Nee, dat zit er niet in.
0: Dan slaan we dat deze keer over. We gaan naar de volgende. Michel.
1: Ja, Michel Telo.
0: Ja.
1: Nou, die heb ik al voorgedaan, dan mag jij...
0: De
1: titel van de song mag jij noemen.
0: Ik lees hem voor. Een beetje op mijn eigen manier. I say the Pego.
1: Ja, Pego, ja, klopt. Ja.
0: Ik zou echt niet weten hoe je dat uit moet spreken. Nee, I say the Pego.
1: Ja, Pego.
0: Is het Spaans? No?
1: Nee.
0: Is het geen Spaans?
1: Het is Braziliaans, denk ik.
0: Oh, het is Braziliaans.
1: Ja, denk ik.
0: Ah, oké. Okay.
1: Maar dat is toch bijna Spaans of niet? Wat praten ze in Brazilië?
0: Ik heb geen flauw idee.
1: Braziliaans.
0: Ja, weet niet. Ja. Spaans?
1: Geen idee.
0: Nee, ik heb geen idee.
1: Nee.
0: Ik weet wel dat hij uit 2011 komt.
1: Ja.
0: Dus hij is alweer een paar jaartjes ouder. Kan je nagaan. Dus zo snel als de tijd aan voorbij gaat.
1: Ik vind het wel een leuk nummer, maar ik weet dat... hoe heet die... Cristiano Ronaldo, die gebruikte hem altijd. Dus, en ik ben niet zo'n fan van... Ja, ik vind wel goede voetballen. Daar ben ik wel over eens, Cristiano Ronaldo. Maar ik ben niet zo'n fan van Cristiano Ronaldo.
0: Heb je hem onlangs wel eens weer gezien dan?
1: Ja.
0: Ronaldo.
1: Cristiano?
0: Ja, er zijn er twee volgens mij.
1: Nee, dat is die oude. Dit is Cristiano Ronaldo is die andere. Die andere is...
0: Oh, je bedoelt die andere. Oh,
1: ja, die nieuwe, weet je wel. De...
0: Oh, die. Ja. Zo.
1: Ja, die. Ja. Oh, ja. Ja, nee, dat is die nieuwe. Hij doet nog mee aan het WK ook nog.
0: Ook nog?
1: Ja, maar ik zag hem laatst voetballen. Hij is bijvoorbeeld daar in Arabië of zo, toch? Ja, nee. Daar ergens. Hoe noem je dat? Die olielanden.
0: Oh ja. Nou ja,
1: mij niet
0: in de woestijn.
1: Maar het ging niet zo heel goed.
0: Nee. Nee, maar ja, daar gaan ze allemaal op het laatst nog even heen. Hè?
1: Voor het geld. Maar hij mag nog even meedoen aan het WK.
0: Dus nou, we gaan naar Michel Telo.
3: Nossa, nossa.

0: Nou, dat was hem dan.
1: Ja, lekker nummertje.
0: Ik zat er wel heel dichtbij, hè, met mijn uitspraak. Ja, say to Pego.
1: Je moet dat een beetje Braziliaans uitspreken. Een beetje met een beetje samba-achtig, hè?
0: Nou, ik bedoel maar.
1: Nou, zal ik een nummertje even opnoemen waar mensen heen kunnen WhatsAppen?
0: Ja,
1: ik zal het even langzaam doen. Dan kan iedereen even zijn telefoon pakken. Hè?
0: Ja.
1: En dan kan even toevoegen. Nummer. Telefoonnummer.
0: Ja.
1: Komt-ie hoor. 06-1-3-9-2-8-5-2-8. En dan rechtsbovenop even op opslaan drukken. En dan kan je ons WhatsAppen.
0: Als je even een appje sturen.
1: Ja, even een appje sturen. Of je nog een leuk zomers ideetje hebt voor een leuk nummertje. En misschien hebben we hem er niet. We hebben nog wel ruimte voor een nummertje ertussen, denk ik.
0: Ja, misschien wel. Ja. En dan zien we wel even. Anders maken we misschien ruimte.
1: Ja.
0: Ik ben trouwens ook wel heel benieuwd voor iedereen die gisteren bij Graspop was. Ik ben toch een beetje benieuwd. Maar Henk Wijngaard, die was er ook. Het is allemaal heel hip rond Henk op het moment. Omdat hij 50 jaar artiest is en 80 jaar wordt. En hij heeft zijn gele vrachtauto weer teruggekregen. Ik volg dat een beetje op Facebook. Ik vind het allemaal hartstikke leuk. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd wat de mensen ervan vonden dat Henk Wijngaard gisteren bij Graspop was. Gewoon even vertellen van het was hartstikke leuk. Of een toffe hozer. Gewoon leuk om weer te zien. Dus laat het maar even weten op de WhatsApp.
1: Ja, leuk.
0: Ik ben gewoon benieuwd.
1: Ik zag wel filmpjes op TikTok.
0: Ja, ik zag ook hele leuke filmpjes. Ja. Allemaal enthousiaste mensen.
1: Ja.
0: Lekker druk ook daar.
1: Ja, dus, was druk.
0: Ja, dus op dat filmpje te zien wel. Ja, dus, ik was er niet bij.
1: In ieder geval bij Henk Wijngaard.
0: Ja, dat was met Henk Wijngaard. Ja. Dus ik ben heel benieuwd. Dus laat het maar weten. Ja. Was je bij Henk Wijngaard, stuur even een appje en vertel even wat je ervan vond.
1: Ja, leuk. Leuk, ja.
0: Nou, next.
1: Next. Nou ja, we hadden het zo net, welke hadden we? De Lambada. En we zaten net te praten, welke nummer krijgen we? Nou, we krijgen de Macarena, krijgen we zo. Dus ook zo'n liedje met een dansje. En volgens mij krijgen we straks ook nog een liedje met een dansje. En ik denk, welk dansje hoort nou bij welk liedje?
0: Ja, en dan ga jij zo meteen even voordoen natuurlijk.
1: Ik ga proberen of ik het nog weet.
0: Als je het nog weet.
1: Ja.
0: Okay.
1: We krijgen nou eerst de Macarena. Toch?
0: Ja, is goed.
1: Ja, doen we die.
0: Dat, daar komt hij aan. En Lost Del Rio.

0: En je hoorde SRJ, de Ketchup Song.
1: Ja, lekker. Ja, ja. We hadden het goed, volgens mij, de dansjes. Ik weet niet of iedereen het thuis heeft gezien. Maar de Macarena.
0: Ik hoop het niet.
1: Macarena is met de handen vooruit, toch? Ja, en ja, dan zo. En dan op de ellebogen en dan op je schouders. En dan... Moet je dan doen?
2: Ja, een hupje. En dan
1: naar een hupje. Zo, ja. Ja, en dan zo draai je iedere keer vier keer in de rond, zeg maar.
2: Ja.
1: Die en
2: de ketchup zone, dat is zo met je handjes. Is
1: oh ja, zo
2: en
1: een beetje vuistjes.
2: Een beetje Homer Willem.
1: Ja, ja, ja. Ja, zeker niet. Nou, dat hadden we toch redelijk goed.
2: Ja,
1: dat
2: hadden we
1: ik denk dat iedereen thuis bij de barbecue zit met de worstjes in de hand.
2: Met de worstjes
1: en dan dansen. Leuk gezicht, denk ik.
0: Kom maar naar, dat vliegen hier rond.
1: Ja.
0: Nou, ja, is wel leuk dat bij al die nummertjes dat er altijd weer zo'n dansje bij hoort.
1: Ja, nou ja, dat wel. Die blijven toch wel het meeste bij.
0: Ja, die blijven
1: en ik denk dat ook de grootste hits op de festivals en dat soort dingen.
0: Ja, wat dat betreft hadden we wel een nummer van K3 ook kunnen doen. Die heeft ook altijd veel leuke dansjes.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Vind jij het toch ook leuk, K3?
1: Ja, zeker. Vrienden van ons die zijn laatst naar Antwerp geweest voor mij, naar K3.
0: Oh, naar de originele K3.
1: Ja, ik weet, was dat de originele nog?
0: Ja, volgens mij hebben ze daar heel veel shows op dit moment van de originele. Ja. Karin, ja. Kathleen en Crystal of zo?
1: Ja, drie K's. Ja.
0: De drie K's.
1: Ja.
0: Drie keer is het helemaal...
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus. Dat waren de dansjes. Ik weet niet, misschien krijgen we nog wel een nummertje met een dansje. Maar ik weet het niet.
0: Ja, vast. Ja, zeker.
1: Tweede uur hebben we nog ons eigen nummer natuurlijk.
0: Oh ja, die komt ook nog.
1: Onze Nederlandse versie van In the Summertime.
0: Ja, in de summertime. En dan mag jij ook het dansje bij bedenken dan?
1: Die heb ik niet bedacht.
0: Die heb je niet bedacht.
1: Nou, het is nummer niet wel een bedacht. Nummer om een dansje bij te doen.
0: Nee, niet echt?
1: Nee. Het is eigenlijk een nummer, zeg maar, ook wat fijn in de zomer. Maar je hebt ook wel last van vliegen en nou, van allerlei dingen.
0: Ja, dus, zweet overal.
1: Ja, dat. En vliegen in je bier. En nou ja.
0: Dus, lekker.
1: Ben benieuwd wat je erop
0: vindt. Nou goed, dat was dus de ketchup zo. We gaan, de volgende is de Benga Boys.
1: Daar hoeven we helemaal niks over te zeggen. Die kunnen we gewoon starten.
0: Ja, die klessen wij daar gewoon in.
3: System, 'cause we're going

0: zijn wel leuke jingles eigenlijk, hè?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Heb je goed gedaan?
1: Ja, daar heb ik goed mijn best op gedaan.
0: Ja, je hoorde Jody Bernal.
1: Bernal, ja. Pas op, hè. Ja.
0: Ja, je moet... Dus, je moet
1: nee, maar we hadden... daarvoor hadden we voor Jody Bernal... hadden we Fingerboys Going to Ibiza. Maar ja. Toen dacht ik, zei ik van... ben ik geen op vakantie dit jaar?
0: Ik weet het nog niet.
1: Even kijken of er nog wat leuks is.
0: Ja, en ik laat eigenlijk altijd een beetje aan de vrouwen en de kids over.
1: Ja.
0: En die willen altijd meestal naar een warm land.
1: Mm-hmm.
0: Vreselijk warm land meestal, met het strand. En ik ben daar niet zo van. Ik hou niet zo van die hele hitte. Dus ik zeg altijd, we gaan naar Schotland of zo. Of Zweden, Denemarken. En,
1: heerlijk. Dat, Oostenrijk is zomers echt mooi.
0: Oostenrijk, maar tot nu toe zijn we daar aan nul geweest. Dus ik heb nog nooit meer zin gekregen.
1: Nee, oké.
0: Maar goed. Nee, maar ik ben dus wel op Ibiza geweest. Ben ik wel geweest?
1: Ja, ik als klein kind ben ik op Ibiza geweest.
0: Ja. Dus 2 jaar geleden?
1: Nee, iets langer. Iets langer, maar ja, wel in mijn geheugen nog.
0: Ja, en naar Mallorca ben ik geweest. Ja, ligt er ook bij. Dus,
1: ik denk dat ik net zoals vorig jaar naar Tunesië ga, of Balkonië.
0: Tunesië of Balkonië. Ja, is ook met dit weer zoals het nu is zeker niet verkeerd.
1: Nee.
0: Ik denk zelfs met dit weer dat er geen leuker land is als Nederland, hoor.
1: Tenminste, ja, ik mag graag een beetje in de tuin hangen. Een beetje, helaas moet ik ook altijd gras maaien en dat soort dingen. Maar
0: je hebt toch zo'n robot maaien?
1: Jawel, maar die doet de kantjes niet. En achter de schuttingen en bij de schuttingen. En,
0: dus die maaier van jou, die loopt de kantjes een beetje af?
1: Nee, die haalt hij er niet af.
0: Nee, juist niet.
1: Juist niet. Ik loop de kantjes eraf. Met de grasmaaier?
0: Ja, met de Ja. Gaat weer helemaal nergens over.
1: Ja.
0: Dus, we gaan, ik draai de lijst even om, Mike. Je hebt een hele mooie lijst gemaakt. Ik vind het wel heel interessant. Mm-hmm. En daar moeten we dan ook eens een keer optimaal gebruik van maken.
1: Wij hebben de keuze. We hebben dit uur kunnen we nog draaien. Lou Bega,
0: ja?
1: Don Henley, 10cc of Crystal Fighters.
0: We kunnen nog één nummer doen.
1: Rijden. Welke zullen we kiezen?
0: Ik zeg, mijn stem gaat naar 10cc.
1: Ja, mijn is ook. Dat is echt wel,
0: Zullen we die daar gewoon doen?
1: Even met de muis erheen.
0: En dan klik ik daar even op. En dan gaan we nu luisteren naar 10cc Dreadlock Holiday.

0: het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het hoofd.

0: Summer Jam 2003.
1: 2003?
0: Ja, dat was een
1: end lane. Dat is al een end lane. Ja. Sinds wanneer ken jij Groningen?
0: dat schoot er zo uit. Af en toe probeer ik dat even.
1: Af en toe probeer
0: ik. Ja, half strond, half regenboord, zeggen ze dan.
1: Ja, meer strond dan regenboord.
0: ja, zeker. Nou, ik zei net tegen jou, ik heb de hele uur nog niet lelijk tegen jou gedaan. Dan begin je zo.
1: Nee, waarheid mag gezegd worden. Ja, toch mij?
0: Ja, nou. Dus, dan zijn we toe aan een bekende hit, een nieuwe draai.
1: Nou, ik zeg, wat is het geworden?
0: Ja, je was er zelf bij. Ja, in de summertime. En
1: ja, maar je moet een beetje doen alsof het zo is, Mike.
0: Wat?
1: Je moet er toch een beetje verhaal van maken. Ik zeg van, nou, wat is het geworden? En dan, oh, je was er zelf bij.
0: Ja,
1: was ik er zelf bij.
0: Ja, je doet net of je dat niet weet.
1: Ja, maar dan weet je iemand wat.
0: Ik denk dat we daar gewoon moeten naar gaan luisteren.
1: Okay, dat was het einde van ons toneelstukje. Dus,
0: ja. Zullen we gewoon erin slingeren?
1: We slingeren hem erin en ik ben benieuwd wat ze ervan vinden.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ik laat de reacties horen in de WhatsApp.
1: Is goed.

0: En nog een stuk gejuich van het publiek.
1: Ja, hij praat zelfs door zijn jingles heen, die Gustavo Lima.
0: Ja,
1: we hadden het over. Ik zeg, heet dat nou nummer nou Lambada of Ballada of Gustavo Lima? Want hij noemt zijn naam ook al door.
0: Ja.
1: Ja. Ja, maar het is...
0: Ja, dat weet ik ook niet meer. Het is wel heel verwarrend. Ja,
1: ja, ja. Ja. Jason Derulo, die doet dat ook altijd. Zijn eigen... Derulo. Ja, ja, ja. Nee, van die artiesten, die moeten hun eigen naam heel vaak zeggen.
0: Hé, maar dan even weer terug naar ons eigen nummertje. Hij was leuk, Mike.
1: Ja, hij was een beetje erin gemixt en zo.
0: Een beetje erin gemixt, een beetje tjiki-tjiki erbij.
1: Je herkende in de summertime dat melodietje, hoor je nog wel.
0: Die zat er heel lekker in.
1: Ja. Ja, een beetje de ergernissen van de zomer.
0: Ik vond hem wel lekker. Vond jij hem ook lekker? Laat het even weten op de app. WhatsApp 06-139-28-528. Ik zeg het nog één keertje weer.
1: Ja, nou, ik zal het wat langzamer doen. Want, 06-139-28-528.
0: Nou, is toch wel leuk dat een pitchcontrole op jou zit, Mike. Lekker langzaam.
1: Ja, ja, duidelijk, toch?
0: Ja, het is wel heel duidelijk. Dus vond je hem leuk? Laat het even weten via de app. We zien het hier wel binnenkomen.
1: Ja. En, dus, en het staat ook gewoon op de website enzovoort.
0: Ja.
1: Facebook en TikTok zitten we ook op. Facebook en TikTok. Ja, dus als je TikTok hebt...
0: Van alles.
1: Volg ons, want we moeten nog... voor mij nog 10 luisteraars hebben op TikTok. Nou,
0: volgens toch?
1: Volgens. En dan kunnen we ook TikTok live doen.
0: Ja, dan gaan we het ook via de telefoon.
1: Dan kunnen we zo de telefoon inschakelen. En dan kan je ons ook via TikTok volgen.
0: Dat is leuk om dat te doen.
1: Man, overal.
0: Hey, we gaan naar de volgende.
1: Nee, ik wou nog even vertellen. Op de televisie, op Facebook, TikTok. Man, leuk toch?
0: Het houdt ook niet op. Hey, de volgende. Dit is toch echt een van mijn favorieten. Dit is echt, denk ik wel een van de grootste zomerhits.
1: Ja, we gaan nou een beetje de rockkant op, toch?
0: Ja, nou gaat het echt lekker worden.
1: Ja, Summer of 69.
0: Van Bryan Adams. Ja, slik. Ja, doe.
1: Gooi hem erin.
0: Ja, we knallen hem erin. Hier komt-ie.

0: En je hoorde Kid Rock en All Summer Long.
1: Echt zo'n nummer voor in de auto, hè?
0: Ja, lekker, ja, lekker als je onderweg bent.
1: Net als, net open, door je wilde haren.
0: Ja, door jouw wilde haren.
1: Ja, zeker. Ja, heerlijk.
0: Ik weet niet hoe jij in de auto zit dan.
1: Nou, ja.
0: ik wil het niet weten, maar...
1: een standje vriezen, denk ik.
0: Trouwens, nog even terugkomen op Brian. Net als die Summer of 69. Wist je wel dat het helemaal niet daarover ging?
1: Nee, dat weet ik.
0: Ja, wist je dat?
1: Ja, want dat heb ik net gelezen. Ik wist het niet, maar nu ik dat gelezen heb, wist ik het.
0: Daar gaat het.
1: Een dubbele betekenis heeft dat.
0: Ja. Ja. Het heeft een dubbele betekenis.
1: Ik ben er nog niet achter wat, maar dat gaan we opzoeken.
0: Ja, dat zoeken we even op. Maar als je het nou weet, wat de dubbele betekenis is van Brian Adams, de Summer of 69, dan mag je dat appen, want dan hoeven wij het niet op te zoeken. Dus als je het weet wat dat is, app het naar de studio.
1: Ja. Ja, ik ben benieuwd.
0: Ik ben ook heel benieuwd.
1: Ik kon het niet zo snel vinden op internet.
0: Nee.
1: Dus jij had nog een appje binnen. Met een vraag of je wat wou melden.
0: Oh ja, ja, ja, ja. Ik heb hier even... Even spieken hoor. Ik draai even de WhatsApp. Nou, we hebben hier een oproepje. En dat kan natuurlijk ook. Met een week of 2, 3 of zo. Dan hebben wij weer in Warfum het festival op Rockeldijs. In samenwerking en tegelijkertijd. Het gaat allemaal een beetje door elkaar heen. Met op Rockeldijs.
1: Ja.
0: En dat zijn echt van die festivals die kunnen niet zonder vrijwilligers. En in dit geval is er nog een oproep dat er nog een paar barvrijwilligers bij moeten.
1: Ja, dat lijkt me wel handig.
0: En ja, zeker.
1: Ja.
0: Ja, als je voor de bar staat, dan heb je wel graag dat er iemand ook achter de bar staat die het voor je doet. Hè? Want anders werkt het niet.
1: En het is niet voor een hele week, denk ik.
0: Nee, volgens mij niet. Ik weet het niet. Maar je kunt je aanmelden naar horeca@oprockeldijs.nl voor als je nog een bardienstje wil draaien. Volgens mij is het met name op de zaterdagavond.
1: Ja.
0: Is wel de leukste avond.
1: Ja, maar dan kan je er zo van meegenieten terwijl je aan het werk bent.
0: Ja. Nog, ik bedoel maar...
1: Je kan ook via Facebook chatbericht even reageren.
0: Ja, je kan ook via de Facebook een chatbericht doen. Of naar horeca@oprockeldijs.nl. Dus als je nog barvrijwilliger wil zijn, dan heel graag.
1: Ja, dan kunnen wij aan de andere kant van de bar gaan staan.
0: Ja, nou, ja, zo ongeveer.
1: Ja, dat. Ik kreeg nog een verzoekje binnen van Bert.
0: Ja.
1: Bert, die wou Teaspoon Sex on the Beach... En die hadden we er nog niet in staan. Dus
0: nee,
1: die hebben we erin gezet.
0: Die hebben we er gauw even ingezet.
1: Maar we beginnen eerst met Ozon.

0: En je hoorde Teaspoon en Sex on the Beach. Dat was een verzoekje, hè?
1: Ja, zeker. En toepasselijk, toch?
0: Ja, wel een lekkere zomer hier.
1: Ja, dat is, ja, samen met Fingerboys, dat is wel een beetje zo'n soundje. Lekker voor de zomer.
0: Ja.
1: Tenminste, ja. Lijkt me wel vervelend, Sex on the Beach. Ja, toch, daar gaat het over. Sex on the Beach.
2: Ja, of gaat het om dat drankje? Is ook een drankje.
0: Ik denk dat het daarover gaat. Laten we het daar maar op houden.
1: Ja, heb je, Sex on the Beach heb je, is een drankje. En tegenwoordig drinken ze heel vaak... hoe heet dat nou?
2: Pornstar Martini.
0: Pornstar Martini, ja.
1: Het is dat is ook zo'n drankje.
0: Ja, allemaal van die erotische drankjes.
1: Ja, nou ja, dat weet ik niet. Maar dan geven ze het naam. En ik denk, hoe gekker het naam.
0: Hoe meer je er drinkt, hoe gekker het wordt.
1: Ja, nou, dat denk ik ook wel, ja. Ja.
0: Ja.
1: Nou,
0: ja. Ja. Zijn toch cocktails?
1: Ja, zeker. Ja,
0: cocktails, hè?
1: Ja, cocktails. Lekker, toch? Zomers? Cocktails.
0: Ja, zomers cocktails.
1: Nou, dan gaan we van Teaspoon gaan we naar de Italo.
0: Ben je trouwens zo tussendoor? Ben jij een beetje van de cocktails? Van de drank? Weet je, als
1: nou, eigenlijk... Nou, vroeger wel bier en whisky en dat soort dingen. En ik heb thuis wel een hele kast staan met allemaal drank wat ik gekregen heb. Whiskies enzovoort. Maar ik moet er nogal een beetje aan beginnen, zeg maar.
0: Ja. Nee, ik vroeg me zo waar. Heb je nou toevallig ook gedronken?
1: Nee.
0: Nee, oké. Nee, dat is goed.
1: Hoezo?
0: Nee. Geintje.
1: Oh, een geintje.
0: Geintje.
1: Ja, nee. Het ontging mij.
0: Ja, nou, ja. Al gaat je wel mee.
1: Nee. Ik heb niet gedronken. Nee, helemaal niks. Nee.
0: Nou... Hey, Sabrina.
1: Sabrina? Ja, Boys.
0: Boys, Summertime.
1: Ja.
0: Ja. Nou, dat was wat toen.
1: Ja, dat was wel een clip. Ja, ik weet niet, eind jaren 80.
0: Ja.
1: En
0: ja,
1: dan was ik wel een beetje op leeftijd dat ik dat wel interessant vond, denk ik.
0: Ja, er waren wel meer die dat interessant vonden.
1: Ja. Nee, ze is aardig populair met de videoclip, ja.
0: Ja, het ging juist om die videoclip. Ja, het nummer is natuurlijk ook wel goed.
2: Maar het is geen goede zangeres of zo.
0: Nee, dat is het niet. Maar daar ging het in dat geval ook niet echt om. Hè? Er zijn wel meer zangeressen die niet echt goed zingen. En toch is het allemaal super geweldig bij elkaar.
1: Ja.
0: En in dit geval was het natuurlijk ook zo. Het was een echte zomerrit. Het was een leuk in elkaar gezet nummertje. Hè? Ja. Echte Italo disco.
1: Ja, daar hou ik zelf wel van.
0: Ja, het is op zich wel leuk, hoor.
1: Ja.
0: Maar ja, het spraakmakende, dat was natuurlijk wel de videoclip.
1: Ja, dat was toen nog niet echt zo dat zo...
0: Nou, de 80 jaren, het was allemaal wel vrijgesproken. En vrij allemaal. Maar toch op de televisie was het allemaal nog niet zo. Dus, en het is zelfs zo geweest dat heel veel radiozenders... televisiezenders... ik geloof MTV ook in het begin, maar later wel weer... dat ze hem niet eens uitzonden.
1: Okay.
0: En hij moest opnieuw gemaakt worden, waar een stukje uitgehaald werd. Nou ja, iedereen weet natuurlijk wel waarom het gaat... om welke stukje het gaat in de clip.
1: Ja.
0: Maar het was wel een hele hype toen.
1: Ja. Ja. Ja, nee, ik denk dat iedereen, nou, zelfs de jonge lui, dat nummer nou wel kent.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Hier is hij dan, Sabrina en Summertime. Oh.

0: Ja, ik dacht van... Naar Sabrina, Boys, Boys, Boys. Dacht ik van, nou, dat doen we Don Henley. Met Boys of the Summer.
1: Boys of Summer, ja.
0: Ja.
1: Leuk. Het is wel zomer. Summer, ja. Summer.
0: Het maar is, was dit van Don Henley echt een zomersnummer? Echt een zomerritje?
1: Ik weet niet of het echt een knaller van een zomerrit was, maar... Ik vind het wel een lekker zomersnummertje.
0: Ja. Ja.
1: Zo is het niet.
0: Ja.
1: Maar kijk, de volgende... Dat is wel een lekker zomersnummertje. En dat was ook een echte zomerhit. Echt een knaller van een hit.
0: Maar gaat over vakanties.
1: Ja, het gaat over de vakanties natuurlijk. Maar weet je nog dat we het toen hadden over allerlei nummers... met de koning erin en prins en dat soort dingen nog meer?
0: Ja. Koningsdag was dat toen.
1: Ja, maar Koningsdag, ja. Nou, dit is dus de Queen of Pop.
0: Zij de Queen of Pop?
1: De Queen of Pop,
0: ja,
1: yes.
0: Inmiddels is het...
1: de Grandma of Pop. Maar...
0: Ja. Nou, ik vind het wel knap. Ik weet niet hoe oud ze al is, maar...
1: Ja, we hebben het dus over Madonna.
0: Oh ja, dat is wel even handig om te vertellen. Ja. Queen of Pop.
1: Ja. Queen of Pop. Ja, nee, Madonna. Het nummer is dus Holiday. Is uit haar beginperiode.
0: Mm-hmm.
1: En ik weet nog wel, ik was toen ook nog heel jong natuurlijk.
0: Nou, dus, ja, ik was het al van het nummer.
1: Nou.
0: Even kijken of je toen nog heel jong was.
1: Nou,
0: Had je toen nog haar?
1: Nou?
0: Of staat het er niet bij?
1: Staat het er niet bij? Nou, nee. Ik is in de 80 jaren.
0: Nou, dus dan was jij niet heel jong nog.
1: Ik denk zo uit mijn hoofd. Corrigeer mij via de app of ik het verkeerde heb. Maar ik denk dat het rond 86 was.
0: Oké, okay. Ja.
1: Dus... maar het leuke was, toen Madonna dit nummer uit heeft gebracht... toen waren hier in Nederland natuurlijk ook al mensen, net zoals wij... die een beetje compilaties maakten op andere nummers. En toen had je
0: ja,
1: dus...
0: Ja, dat weet ik, ja.
1: Ja, had je dus DJ
0: Sven
1: en MC...
0: Mike.
1: MC Mike.
0: Ja.
1: En die hebben hier een rapversie van gemaakt. Ja. Die gaan we nu niet draaien. We gaan
0: die
1: gewoon,
0: hadden we ook wel, eigenlijk wel kunnen draaien.
1: Ja, eigenlijk wel. Hè. Die past er ook echt wel bij.
0: Dat vind ik echt wel lekker, ja.
1: Ja. Misschien kun je nog opzoeken, ik weet het niet. Maar...
0: Ja, gaan we eens even kijken.
1: Nou, ja, kijken of het lukt. Maar ondertussen gaan we eerst gewoon even luisteren naar Madonna.

0: Zo, en zo komen we weer een klein beetje langzaam aan het einde, Mike.
1: Ja, maar we houden hem er even een beetje in.
0: Ja, we houden het een beetje in. Laat een beetje meedoen. Het viel niet zo goed bij sommige luisteraars. Die zeiden van, hey, ik stond net een dansje te doen met Madonna. En dan, toen deden we deze even. Ik wou even een klein probeerseltje of ik een beetje over kon schakelen.
1: Ja,
0: dat
1: was
0: een
1: lastig beetje van hier.
0: Ja, dat was wel een beetje lastig, ja.
1: Ja, maar
0: dus, maar hij paste er wel mooi bij.
1: We hebben toch beste van twee nummers gehad.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja.
0: Ja,
1: toch? Dat is van een ingeving deze even tussendoor.
0: Want, ja, moet kunnen.
1: Ja, maar we komen bijna aan het einde van het uur. Einde van onze show.
0: Ja.
1: En dan moeten we weer wat verzinnen voor de volgende keer.
0: Wij gaan weer wat verzinnen voor de volgende keer. We gaan weer, hoe heet dat? De denktank weer aan loslingeren.
1: Nou, misschien iets met voetballietjes.
0: Voetballietjes, ja. De BK ja, komt eraan natuurlijk. Ja,
1: dan moet nog even een poeltje maken.
0: Ja, poeltje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Voor op het werk is altijd leuk.
0: Ja. Ja,
1: maar,
0: ja, allemaal een eurotje inzetten en zo. En,
1: Nee, gewoon.
0: Nee, gewoon een klein poeltje. Gewoon, zakje chips.
1: Zakje chips. Meestal een voetbalshirtje of zo. Ja, leuk man.
0: Ja, he, leuk
1: toch
0: man.
1: Spanning weer van het WK. Ja, ik zie jou erop zitten te wachten.
0: Ja, ik zit er echt op te wachten hoor. Nou, lekker dan. Hey, dit was er weer vandaag. Benny Mike met Commander.
1: Ja, zesde aflevering alweer.
0: Zesde aflevering. We gaan nog eens het laatste nummer. En we zeggen tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Ja, ciao.

0: Podcast con Minde.
1: Met Benny en Mike.
2: Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
5: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daar ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, dan mag je maar.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

de verte met stroom en een eenzame boom. Het is het Reitdiep zonder de boten uit het westen of andere idioten. Het is de mist in de morgen op vee in het land. De maar die verdween, de klei hard als steen. Het leven is hard, het land is vergeten. Zij die toch denken het beter te weten.

De strijd van de aarde die het gas bewaarde. Het ruige gezicht. Het leven getekend. Het hoge land is echt. Krom is nooit recht.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Marnik Zampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

en binnen halen zijn. Die grote jongens zeiden, denk niet met je eyes. Heb je controle over pussy, dan heb je een sterke mind. Krijg een AMG, maar heb een polo voor erbij. Soms heb je geen zin in al die ice. Ik kwam een nigga tegen, hij zei, kosten zijn te taai, hè. Je moest hem zien, man, die man was aan het smilen.

heb er een tietje nooit zijn, ah. Het was zo'n schiere maid, ah. Een dikke batterij en een gooie kop. En als een bil ging trillen, was het och niet god. Ze keek hem zo uit de boksen. Had een hele dure smoke en ze deed aan vlog. Maar waar ze nou zit te kraam, ja, dat wordt genoien. En voor wat ik heb gehoord, dat ze zijn goud verdient.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, nou mag je...

Manuela. Manuela.

omhoog. Je kan niet fokken met mijn brood, want dat wordt je dood. Hou die cirkel van je klein en dan word je groot. Jongens zijn vandaag de shit, maar gaan toch weer broke. Ik heb nog steeds mijn eer, want die fuck de show. Je wordt er niet gebokst, maar je wordt gestoot. Spijt van

Ik heb je bek nog steeds, ik heb je rug altijd. Je bent me ride or die, dat is tot het eind. Samen worden we oud, samen worden we rijk. Al die stress en druk maakt me helemaal lijp. Bij jou vind ik rust, bij jou vind ik de tijd. Om te denken, zitten, te relativeren. Ik wil niet zonder jou, echt waar, ik zweer het.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: nummer 1. Technisch expert
4: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.

0: Dank u.
1: Altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hogeland.
3: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
4: TechnischExpertJansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Omroep het Hogeland.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, dan mag je maar.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.